tien schier, bekleren voel van begieren, maar zacht schier. Ik leid weer op een eigen schier, als je het me gebeten. Het voelt die pittenbrood, ik zoek erop de gemoer, het voelt die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Op een plisting zeg, die ganze shit me gebeten. Zal me hoegen voor die ganze toys, wat ga ik me schoen, die verstaan, psa.